0: of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: gaat er nou te doen?
1: Gewoon lekker. Jij van cocaïne.
0: Wat is dat voor zooi?
1: Nou, dat is heel erg lekker hoor. Het is je geweld dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge.

0: Dan hebben we nog de muziek.
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door het plafond heen loopt, vooruit! En je moet een beetje agressief worden, dat mag best, want we zijn niet bij de gym en we zijn hier niet bij de balletclub.

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: Of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut.

0: Wat zit jij er nou te doen?
1: Gewoon lekker snuiven, cocaïno.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat is heel erg lekker hoor. Ze zeggen wel dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want met kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge. Maar klaar.

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden!

0: deze plek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: Wat zit jij er nou te doen?
1: Gewoon lekker snuiven, cocaïne.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat is heel erg lekker hoor. Het is zeggen wel dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op dat keyboard van je willen musiceren? Want met kristallen glazen, kies dan te vibreren in de lounge.